0: zie ik raus.
1: Hé, hey, wat maken ze daar?
0: Ik mag Schluss. Ik spring van de brücke.
1: Dat is verboten. Name?
0: Karel.
1: Rudi Karel?
0: Ja.
1: Dan springen ze.

dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt.

Ik ben een hond die door de rest als de pest wordt gemeden. Want ik ben met een hok en een baas en een bot niet tevreden.

Schon lange ich lebe, bin je een dief. Elke loopse hond liep achter je kont aan. Je dacht niet aan mij, je liet ze begaan.